0: TE9DX. Ze hadden nog een nieuws te luisteren. Ik denk dat we geen morgen luisteren en rouw ik hier wel even.
1: Ja, goedemorgen Johan. Ja, PE.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik heb nog even zo'n van de Eclipse.
0: Nee. Ja, op een andere manier, hè. Ik heb er nooit nog gekeken, maar ik heb voor de radio gezien. Want, ja, dat geeft ook... speciaal effect en die eclipse, omdat het voor het geval donker wordt, veranderen de conditie op de lasere band en die neemt